0: appen. Dus aan de appen.
1: Nu moet je de stem kiezen, maar
2: Pina zongen om me jonge via Juviani, die me merzog. Nu ja, kastlonis, er in narcisse sessloni. Ulukut afini maslonik, unwakutlo maslonik, is aan het in de rapport. En nu ga even naar kipasik, ze komt je moet met ze pinga zoetong aan het zoeken, zoals ze rakte sa.
1: Wer oezekten van nook?
2: Ons tijd en 24 juni, vulje de me. Skuur me zolrit weer. Dagtemperatuur på plus 7 grader og nattemperatuur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Drong maar boos af fuck uit toe als je het nooit doet.
1: Ja, nee. Zo, als je het hoor, nee. Ik ga wel dan ze pat op het in hoe het het los op de zout. O, Sara, goed, nog zo drijven. Kom on af, soms zo. Als je vier niet in het land dat is zak. Dus we nu zeven in het lauwe om op het. Daar nog zo van mijn altres er een soort zit. O, met daar go er een soort tussen. O, met niet bij. Niet bij. En dus ze waren nu nog put of verder zo.
0: Abi. Yes.
1: Daar wanneer boos zorgen aan boos en nieuw te daar go.
0: Boos ook aan nieuw.
1: Zo daar go in mikkoet aan als je ze redaar bij. Als het te koud is, Sarami. Aan te koud is, Sarami. Pinjanum, als je het er anders doet. Dat is een nolzu tube. Perkatasus, het pierre saromapung ook. Perkatasus, net een al simus tamamik no savani, ketasuit is de pung ook. Dat wanneer ik vind pingasun, artisk commento, poes er kan je nog, kan moet je dit dan niet goed uit dat is zeven.
0: Ja.
1: Poezen na katok, ik koe sarami. In toetre, ik koe zoet. Akoetse radek, jammetik kimmer. Kak. Zo een koor toewak, ama. Daar aan kom ik boer.
0: Oh, zo.
1: Daar koe sarap. Zo.
0: Kak.
1: Zo diep is een sarap gezien. En Pieter Poets. Kik kom ik daar aan, ook in de zaal
0: Pampa Femmetris.
1: Et
0: ton air, Siotlo.
1: Pampa Femmetris, t'as qu'un nain, on n'a qu'un nain.
0: T'as qu'un nain.